0: Dan, hoe je dat doet, gewicht kon zien in mijn zwakke bellen. Yeah, op zijn rug, die map is op zijn rudder. Yeah, ik zat die eentje weg, moet die akkare. Zing in doorloren, dan van aan de.
1: Fervizin en güçlü sesi, Radyo Sahil.